0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op de spellenkast.be.

Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Crystal Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan. Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
7: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
6: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
7: Light Experience Center. Druk op pauze.
6: Ervaar het verschil.
7: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
8: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AfD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AfD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de kelder. Join the club.

0: zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is geniet voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283, iRepairshop.

0: Anders dan de Fourth Floor luisteraars. Die werden destijds opgericht in 1990 door twee gebroeders. En bestonden hoofdzakelijk uit ja, toch wel D-Rock, de zanger en de zangeres Desiree. Helaas zijn ze zo'n dikke 2 jaar geleden ermee gestopt. Omdat D-Rock toch wel een beetje een ziekte had. Met name hij had de ziekte van Parkinson. En kon niet meer op het podium staan. Helaas, maar jammer.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
0: Goedemorgen. Wij draaien een van die grote hits natuurlijk uit het hoogtepunt van hun carrière. Dat was een beetje tussen 1990 en 1994. Met name Dreams Will Come True. Of Dreams Come Alive. En hopelijk mag dat ook voor jullie zijn als je droomt dat je dromen allemaal gaan uitkomen. Maar dromen zijn soms ook wel bedrog natuurlijk. Hè? Hey, goedemorgen luisteraars. Welkom deze zondag voormiddag. Het is ruim 6 over 9. En dat natuurlijk op deze 11e oktober. Ook alweer. De zon laat zich al een beetje zien. Het wordt het best een aangename dag. Wel een beetje frisjes, maar we mogen niet te veel regen verwachten. Dus dat is meteen wel misschien het bod dat we er even tussenuit kunnen. Even lekker buiten komen, ergens naartoe gaan. Heb je nog of weet je nog niet waar naartoe? Dan helpen wij jullie uiteraard een handje, want we hebben weer de tofste leuke uittips in Oost-Vlaanderen die we hebben verzameld. En die we graag met jullie gaan delen tussen nu en 12 uur. Met daar dus heel veel muziek. En misschien ken je deze nog, hè? Destijds een grote hit geweest in 1983. We hebben het over de Rocksteady Crew. En Hey You, Rocksteady Crew.

0: van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
0: Club FM, no bullshit, just hits.

0: can tell.
1: Ja, wat een hit zeg. Inderdaad, deze country zangeres Ella Langley is 27 en ze heeft het record van Mariah Carey verbroken met het nummer All I Want For Christmas Is You, want ze staat nu al 23 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met dit schitterend nummer Choosing Texas. En dat is meteen ook haar doorbraak in onze Europese contreinen. Goed, luisteraars, ondertussen is het bijna 10... toch wel bijna kwart over 9 hier bij Club FM. En we hebben natuurlijk onze leukste uittips verzameld die je vandaag kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Zo kan je naar Dendermonde, want ja, wil je weten hoe verloopt een crisisopname? Wat betekent het om te leven met een verslaving? En hoe kan kunst helpen bij psychisch herstel? Wie benieuwd is naar wat er achter de deuren van de geestelijke gezondheidszorg gebeurt, kan vandaag terecht en dat bij het Fysisch Centrum Arianne. Zowel de campus in Leiden als de PVT Leilinde in Dendermonde zetten de deuren open voor het grote publiek vandaag. En PC Arianne op de campus aan de Rijmeerstraat in Leiden loopt het programma vandaag tussen 10 en 5. Bezoekers kunnen er onder meer ervaren hoe de lokroep van verslaving klinkt en luisteren naar getuigenissen over leven met een herstellen van een verslaving. En ook wie wil weten wat er precies gebeurt wanneer iemand wordt opgenomen, krijgt een blik achter de schermen. Ervaringsdeskundigen vertellen tijdens de open deurdag via poëzie over psychische kwetsbaarheid en hun weg naar herstel. En ook de rol die kunst daarbij kan spelen komt aan bod. En daarnaast natuurlijk kunnen bezoekers deelnemen aan een herstelsessie, een ritje maken met de duo Babbelfiets of uiteraard ook een plaat aanvragen bij Radio Veerkracht. De mobiele ploeg neemt geïnteresseerden mee op een symbolische roadtrip om te tonen hoe psychiatrische begeleiding aan huis werkt. En ook in Dendermonde valt er vandaag iets te vieren, want het Psychiatrisch Verzorgingsinstituut Leilinde aan de Zuidlaan bestaat 50 jaar en koppelt dat jubileum aan de Open Geestendagen. Vandaag tussen 1 en 5 uur kunnen bezoekers daar kennis maken met het dagelijkse leven in het verzorgingstehuis. Bewoners vertellen er zelfs over hun ervaring en bezoekers kunnen deelnemen aan workshop of het geluksparcours afleggen. Er zijn ook hapjes en drankjes voor kinderen, wordt ook wel randanimatie voorzien. Met andere woorden dus, de Open Geestendag vindt vandaag plaats tussen 10 en 5 in het campus van PC Arianne aan de Rijmeerstraat 13A in Leiden en aan het PVT Leilinde Zuidlaan 32 in Dendermonde. Dat zijn deuren open tussen 1 en 5 uur. De toegang is daar helemaal gratis. Wil je een wandeltocht gaan doen vandaag, dan ben je welkom luisteraars in Waasmunster. Want daar kan je wandeltochten gaan doen van 6, 12 of zelfs 20 kilometer. En dat via de Waasmunsterse bossen, de heide, het Durmengebied en langs vele mooie kastelen. Je kan doorlopend inschrijven en starten tussen 8 en 3 uur. En dat doe je in de POC Rivierstraat nummer 14. En dat dus in Waasmunster. De deelnameprijs is 1,5 tot 3 euro. En je kan ook in Sint-Niklaas nog naar een vogeltentoonstelling. De jaarlijkse vogeltentoonstelling voor siervogels wordt gehouden door de koninklijke moedige vogelvrienden uit Sint-Niklaas. Iedereen is daar vandaag welkom. En dat tussen 10 en 2 uur aan de Huizen de Merenleer, Hofstraat nummer 7 in Sint-Niklaas. En die vogeltentoonstelling is gratis te bezoeken.
2: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

Ja, we fietsten met jullie naar het jaar 1986, luisteraars. Wat een leuke hit geweest. Een beetje een one-hit wonder, moeten we wel toegeven. Maar een top 10 hit in onze hitlijst in Vlaanderen. Cameo draaiden we. En Word Up bij Club FM. En daarmee is het 2:30 geworden. Goedemorgen allemaal. Als je aan het ontbijt zit, laat het een beetje smaken. Wij hebben zometeen nog wat leuke uittips. Maar eerst wat leuke muziek. En daarvoor trekken wij naar Nederland. Inderdaad, je gaat hem zeker kennen natuurlijk. Hè. René Fro-

Ja, deze zanger heeft wat gezondheidsproblemen. Hij leidt aan een auto-immuunziekte, myositis. Inderdaad, hij moet rust nemen. En dat zal ook zo het komende jaar zijn. Dus geen optredens voorlopig voor deze René Vroeger. We draaiden Are You Ready For Loving Me? Een grote hit geweest, ook in ons Vlaanderenlandje. En dan is het tijd om nog wat uittips met jullie te gaan delen. We gaan richting Lokeren, luisteraars. Want de tuinwijk in Lokeren, die zet vandaag de deuren open van bouwprojecten Gladiolenhof. En dat doen ze tijdens de dag van de sociale wonen die vandaag plaats heeft. Bezoekers die krijgen vandaag een blik achter de schermen van de nieuwe sociale woonwijk in Lokeren en ontdekken hoe het project toch wel vorm krijgt. De Gladiolenhof krijgt een volledig nieuw gezicht. De 20 verouderde woningen uit de jaren 50 werden in 2023 gesloopt omdat ze niet langer voldeden aan de huidige kwaliteitsnormen. Op diezelfde locatie bouwt Tuinwijk nu 25 sociale woningen, 13 eensgezinswoningen met 3 slaapkamers, 6 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer en 6 duplex appartementen met 3 slaapkamers. De bouwwerken gingen van start in september 2024 en de oplevering en de eerste verhuringen zijn gepland voor het voorjaar van 2027. Tijdens de dag van de sociale wonen kunnen geïnteresseerden de werf gaan bezoeken vandaag en meer te weten komen over sociaal wonen en de toekomst van het project. Bezoekers die zijn welkom nog doorlopend deze voormiddag tot 12 uur en dat op de werf van de Gladiolenhof in Lokeren. Iedereen is dus daar van harte welkom. En dan gaan we nog even naar Hamme Dendermonde, luisteraars. Want het wielerseizoen op de weg, ja, dat loopt toch wel zijn allerlaatste benen. Dus is het tijd voor de veldrijders om hun stalen ros weer boven te gaan halen. En vandaag staat in Grembergen de eerste internationale cross van het seizoen op het programma. De Borremans Mosselcross die vormt de eerste van de 7 wedstrijden die dit seizoen onder de vlag van HG Cross, de nieuwe naam voor de vroegere exactcrossen, wordt georganiseerd. En dat is op de grens van Hamme Dendermonde. Het programma, ja, dat ziet er als volgt uit. Met name straks is er om 11 uur de juniores dames, om 10 over 12 is het de juniores heren en om 14:15 de elite dames en om 3 uur uiteraard de elite heren. Op uitzondering van Aert, Van der Poel, Nijs en zijn nog steeds geblesseerde Aartsen, wel die komen alle andere kleppers toch wel daar aan de starten wat betreft de elite heren die dus vandaag dus de Mosselcross gaan rijden en dat dus op de grens van Hamme Dendermonde in Oost-Vlaanderen.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Jaren 80 op het hoogtepunt toch wel een beetje van hun roem. Tour de Prins en Shelaï de wereld rond. En tussen die chaos, creativiteit en ook wel hartstochten ontstaat dit nummer, Love Bizarre. Een nummer dat hun samenwerking destijds perfect samenvatte. Met name liefde, muziek en mysterie. Want tijdens die Purple Rain Tour van Prins vroeg hij Shelaï ten huwelijk. Ze zijn dan maar getrouwd natuurlijk. Hè. En voor haar was het een reuze hit destijds in 1986. Shelaï en Love Bizarre. Goedemorgen!

0: Nummer, hè? Dat moeten we toch wel toegeven. Deze Mugletta, de nieuwe single die we draaien hier. Met name Frequency. En dat brengt ons bij onze uittips op zondagvoormiddag hier bij Club FM. En daarvoor gaan we onder andere naar Gent. Want wie benieuwd is naar de toekomst van sociaal wonen, kan vandaag terecht in Nieuw-Gent. Thuispunt Gent neemt er deel aan de dag van de sociale wonen en laat bezoekers kennis maken met de vernieuwing van de wijk. Ook Thuispunt Gent doet natuurlijk mee, de Gentse woonmaatschappij. Die beheert meer dan 10.500 sociale woningen in Gent en de deelgemeente en telt zo'n 240 medewerkers. En op die dag vandaag van sociaal wonen geven ze de Gentenaars een inkijk in het werk dat hun medewerkers verrichten. De projecten die ze realiseren en wat achter de schermen komt kijken bij sociaal wonen. Vandaag tussen 2 en 5 uur van de middag staan verschillende activiteiten op het programma. Bezoekers kunnen deelnemen aan een begeleide wandeling door de wijk om 14 uur en om 15 uur. Er is ook nog een fotozoektocht die kan je gaan doen of de infomarkt kan je ook daar gaan bezoeken. En daar krijg je meer uitleg over sociaal wonen en het stadsvernieuwingsproject Nieuw-Gent vernieuwd. En ook aan de inwendige mens is gedacht, want er zijn hapjes en drankjes tijdens de evenement. Praktisch met andere woorden, alle activiteiten die starten in het Open Huis Nieuw-Gent. Dat is gelegen aan het Rerium Novariumplein 186C in Gent. Iedereen is welkom en alles is natuurlijk gratis deel te nemen. Dus reden te meer om misschien wel daar een keertje naartoe te gaan en daar alle info te gaan opsnuiven wat sociaal wonen betreft. Van Gent gaan we richting de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen, want daar kan je vandaag naar een tweedehandsbeurs. Met name de Hamse Gezinsbond die organiseert die tweedehandsbeurs. En die is over baby- en kinderkleding tot 16 jaar, maar ook speelgoed, boeken, zwangerschapskledij, babyspullen en zo verder. Iedereen is vandaag welkom vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En dat aan het Heilig Familiekerk P van der Jeugdlaan. En dat in Hamme. En de deelname of toegang is daar helemaal gratis. Dus reden te meer om daar misschien wel vandaag naartoe te gaan als je iets nodig hebt voor de baby's. Dan gaan we nog even naar Sint-Niklaas, want de liefhebbers van poëzie die kunnen vandaag in de foyer van de Stadsschouwburg terecht voor een ontmoeting met twee bijzondere Vlaamse auteurs. Van 10:30 tot 11:30 gaan Annelies Verbeke en Sandrien Verstraeten er met elkaar in gesprek over hun recente dichtbundels. Inderdaad, de ontmoetingen biedt toch wel een beetje een inkijk en dat in het werk en de schrijverswereld van beide auteurs. Dus iedereen welkom. De toegang is daar gratis in de foyer van de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas.
1: Nergens hoor je zoveel over je eigen streek. Nergens hoor je zoveel muziek.
2: Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio.

ik op tot de jaren 90 doormidden met deze Nina en The Reason Is You bij Club FM. En dan gaan we richting 10 uur op deze 11e oktober ook alweer. We blijven hangen hier met Uit op Zondag, want straks hebben we nog een race om uit te tips en fijne muziek nu met Fleetwood Mac.

0: die heeft ongetwijfeld meegebruld met een van die vele hits die ze toen hebben gemaakt van Touch of Joy. Sandy en Sergio, wat eigenlijk nog een keer de populaire hitsingle uit 97 om precies te zijn. Met name Please Don't Go, een smeekbede was het toen der tijd.
1: Hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele
0: goeie morgen. Jawel, van harte welkom als je was de radioknop opendraait. Welkom nog tot 12 uur zijn we samen. Ondertussen 5 over 10 geworden en vandaag op deze zondag de 11e oktober is het internationale coming out dag. Inderdaad, de kom uit je kast dag met andere woorden. Zoals we die vertalen in het Nederlands, werd destijds in 1988 vanuit Engeland in het leven geroepen. Het belangrijkste van deze dag is dat iedereen die nog in de kast zit, wordt aangemoedigd om zich niet langer meer te schuil te houden. Er is namelijk niets mis met de homoseksualiteit, zo luidt de boodschap nog steeds de dag van vandaag. Maar het is vandaag ook de dag van de sociaal wonen. De dag van de sociaal wonen is een jaarlijks initiatief van de Initia Vlaanderen, waarbij tal van woonmaatschappijen in heel Vlaanderen hun deur openen voor het grote publiek. We hebben het er al over gehad natuurlijk in onze uittips. Last but not least, vandaag is het de laatste dag of wordt de week van het bos afgesloten. Dus misschien wel nog een leuke boswandeling maken. Straks hebben we nog wat meer leuke uittips waar je naartoe kan wat dat betreft. Dus zeker blijven luisteren. Want wij hebben zo nog de uittips voor Oost-Vlaanderen die je vandaag kan gaan doen. En Patrick Haantjes die ook straks langskomt voor het uitgebreide weerbericht. En daartussendoor onze fijne muziek zoals je dat weet natuurlijk. We hebben onderweg Michael Jackson met They Don't Care About Us. De Jam komt ook nog langs met The Town Called Malice. En we gaan ook de nieuwe single gaan draaien van Madonna. Dus blijf luisteren, zou ik zeggen. Dit is Lionel Richie.

Ja, deze toch wel alte country rapper mixte muziek met hip-hop, country en ook rock. En dat levert hem behoorlijk wat mooie resultaten op. Waaronder dit nummer natuurlijk, Shaboozie. We draaien Born to Die bij Club FM. En dan naar onze uittips. We gaan richting Beervelde in Oost-Vlaanderen. Want het park van Beervelde is vandaag voor de laatste dag te bezoeken. En dat aangaande de herfsteditie van de tuindagen. Dit keer in Halloween-thema. Je kan vandaag er opnieuw terecht voor bloemen en planten, decoratie,

0: Voor kinderen zijn er onder meer alpakas, boomklimmen, botanisch tekenen, grim, glittertattoes, ballonplooien en een workshop pompoenschilderen voorzien. En ook Natuurpunt is daar van de partij met gratis boswandelingen door het domein. In de kelders van de villa kunnen bezoekers bovendien de muurschilderingen van Roger Raveel ontdekken tijdens een gegidste rondleiding. En er valt ook tal van eetgelegenheden voorzien. Meer informatie over alle activiteiten vind je op de website Het Park van Berenvelde. Tickets zijn wel uitsluitend online verkrijgbaar. Dus voor je zou vertrekken, moet je ze nog aanschaffen online. Een dagticket kost €14. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis binnen. Het is allemaal daar geopend tussen 10 en 5 uur. De inkom is via de Schuttersplein Berenveldsebaan 34 in Berenvelde. En dat dus voor de Berenveldse tuindagen daar. Een aanrader dus als je daar allemaal toch wel een beetje van houdt natuurlijk. Van Berenvelde gaan we dan nog even richting Gent, luisteraars. Want het Cancer Research Instituut van Gent, met name KRIG, die wordt 10 jaar en opent daarom vandaag tussen 10 en 5 uur de deuren van de labo's op campus UZ Gent. En dat voor een gratis kijkje achter de schermen. Bezoekers kunnen tijdens de KRIG ontdekt onder meer labo's gaan ontdekken, deelnemen aan doe-activiteiten, een escape room gaan doen en kunst bekijken en ook wel onderzoekers gaan ontmoeten. En daarnaast zijn er korte, toch wel pitch-sessies waarin onderzoekers hun werk voorstellen. Er zijn ook 2 foodtrucks en een bar. Alle informatie vind je op de website www.krig.ugent.be. Dus www.krig.ugent.be. En dat dus aangaande de open deurdag van het Cancer Research Instituut in Gent. En dat in Campus UZ Gent, dus vandaag toegankelijk gratis tussen 10 en 5.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Hey, ik ben Wim Soutar en je luistert naar Club FM.

0: hadden er destijds een top 10 hit mee in Vlaanderen. Deze Italiaanse zangeres Spanja. Het was een beetje een eendagsvlieg ook wel met deze Call Me natuurlijk. Hè. Ja, uiteraard. Het is tijd voor het weerbericht.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Ja, want we hebben Patrick Haantjes in onze studio. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: We zien een zonnetje. Gaat het nog regenen vandaag?
3: Ja, wel, de kans is al langzaam kleiner aan het worden. Normaal, in het begin van de ochtend waren er nog wat buien in de omtrek, maar die zijn geleidelijk aan het oplossen. En die houden zich vooral met Nederland bezig. Dus ik zou zeggen, laat ze geen maar voorlopig. Dus dat ziet er niet zo slecht uit. Wel een beetje aan de frisse kant, want het is maar 15 graden vandaag. En er staat een matige wind uit westelijke richting, west tot zuidwest. En daardoor is het voor het gevoel iets frisser, dat het wat fris gaat aanvoelen. Wat trouwens gisteren ook het geval was. Morgenochtend ligt de temperatuur rond 6 graden. Dus nog iets gefrisser als deze morgen, want deze morgen was het ongeveer 8 graden. Dus morgenochtend 6 graden. Misschien dat er op hier en daar wat mist ontstaat, wat lichte mistbanken, maar die zullen snel verdwijnen. En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 18 graden. En morgen houden we droog met een wisselende bewolking. Dus zon- en wolkenvelden gaan elkaar gaan afwisselen. En er staat een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Dinsdag opnieuw wisselend bewolkt. Vooral een buienkans in de namiddag. Dus in de ochtenduren en in de voormiddag is het nog vrij goed. Maar in de namiddag is er dan toch wel wat kans op enkele buien. Het is ook heel wat zachter, vooral in de ochtend. 13 graden in de ochtenduren. Oplopend naar de 19 graden. Maar op dinsdag staat er wel vrij veel wind uit zuidelijke richtingen. Woensdag is dan opnieuw een betere dag. Het is dan een vrij mooie dag. Dus mooie opklaringen. Middagtemperaturen gaan richting 20 graden.
0: Kijk eens aan.
3: Ja, dat is heel mooi. En donderdag doen we daar nog een graadje bij. Oh. Donderdag is het wat meer bewolking. Maar de temperaturen lopen nog op naar de 21 graden. Vrijdag is het eerst vrij mooi, maar in de loop van de dag komt er meer bewolking opzet, wat dan vooral regen zou brengen in de loop van de namiddag. Maar de temperaturen zitten nog altijd goed, die liggen nog altijd rond de 19 graden. En kijken we dan nog eventjes naar het volgende weekend. Dat ziet er overwegend droog uit, met mooie opklaringen, vooral op zaterdag. Middagtemperaturen dalen dan wel naar een 15 à 16 graden, maar al bij al vind ik deze week toch niet zo slecht voor de tijd van het jaar.
0: Het is dat, temperaturen tot 18, 20 graden voor deze tijd van het jaar. Ja, dan moet je in je handen wrijven.
3: Ja, zeker. Dat was begaan. Zeker, dat was niet klagen. Dus al bij al, want ik zie geen verregende dagen. Wel een dag met een bui, maar
0: maar ook niet
3: verregende. Het zijn echt geen verregende dagen. Ik zie ook nog geen stormweer op ons afkomen. Dus al bij al, want als ik dan verder kijk, de komende week en na het volgende weekend blijft altijd datzelfde weertype zo'n beetje.
0: Toch? Dus niet echt veel neerslag in het vooruitzicht.
3: En ook nog geen nachtvorst in de vooruitzichten. Dus,
0: want we gaan richting november.
3: We gaan richting november. Dus dat ziet er nog altijd goed uit.
0: Zeer, zeer mooie weerberichten, zou ik zeggen. We gaan ervan genieten, Patrick.
3: Ja, zeker.
0: Bedankt voor je weerpraatje.
3: Ja, tot volgende week.

Madonna is de danstoer opgegaan. En gelijk heeft hoor, uit haar CD Confessions 2 draaiden we de nieuwe single daaruit. Met name Dance Interior van haarzelf hier bij Club FM. Om bijna 6:30. Je luistert naar Uit op Zondag. Straks hebben we nog wel wat leuke uittips. We hebben ook nog regio nieuws. Maar eerst muziek onderweg van onder andere The Jam. En nu Britney Spears.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Leedbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: 33 jaar is het, deze Amerikaanse zangeres. En een dik maand geleden gaf ze haar laatste concert, want ze gaat zich terugtrekken uit het openbare leven. Inderdaad hoor, het was een beetje een emotioneel optreden, dat de laatste. Dat kan ik me wel voorstellen natuurlijk. We draaiden Hate That I Made You Love Me.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider is dat in bedrijfssoftware, die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. Thuispunt Gent heeft 35 dossiers opgesteld over huurders die niet aan de taalvereisten voldoen. Bij controles bleek 1 op de 7 huurders niet in orde. Het gaat om mensen die weigeren verder Nederlands te leren, kwaad opzet tonen of niet reageren. Zij kunnen een boete krijgen van Vlaanderen. De twee rustigste treinstations van Vlaanderen liggen allebei in onze provincie. In Aalst-Kerbroek en Vijfhuizen in Erpenmeren stappen dagelijks maar 10 en 15 reizigers op. Het gaat vooral om scholieren die naar Aalst sporen. De provincie Oost-Vlaanderen en Nazareth de Pinte die starten een proefproject rond het lokale kapellenerfgoed. Ze brengen de kapellen in kaart en werken een aanpak uit voor beheer, onderhoud en restauratie. Het project duurt 2 jaar en kan later als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

Deze protestsong die stond op het album History, dat ook wel een succes werd natuurlijk wat betreft die Michael Jackson. Hij bracht het op single uit destijds in 1996 en het werd dan ook wel een hit met They Don't Care About Us, dat we graag nog even draaien hier bij Club FM. Je luistert uit op zondag, straks na 11 uur, dan zijn we er weer met veel muziek, maar ook nog wat leuke uittips die je vandaag kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Maar voor het zover is, nog wat fijne muziek op je radio. Cameron Webcom komt eraan, maar nu eerst deze van Black.

0: die Rhythmixer die wilde aanvankelijk destijds Tina Turner voor de samenzang van dit nummer, maar dat kon niet doorgaan. De tweede keuze was Aretha Franklin, maar geef toe, dat is ook wel goed hoor aangaande deze feministische knaller. Aretha dus en die Rhythmix.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Hey, goedemorgen allemaal. Als je pas de radioknop boven draait, hebben we fijne muziek onderweg van Billy Joel, Natalia en Hot Chocolate. En uiteraard, onze uittips mogen niet ontbreken. Maar eerst gaan we richting Nederland, luisteraars. Dat doen we met de 3J's. Die hebben daar een schitterende single uitgebracht. En die gaat nu ook doorbreken in Vlaanderen, denk ik. Hier zijn ze met Het Zit in Mijn Hoofd.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

11 bij Club FM draait de Marshmallow, Where We Go. Wel, wij kunnen misschien richting een bos gaan vandaag, want het blijft droog van de middag. Dus misschien wel een leuke wandeling gaan maken in een van de bossen in Oost-Vlaanderen. Want je weet, vandaag is het de slotdag van de Week van het Bos. En in heel wat bossen en provinciaal domeinen is er vandaag nog heel wat te beleven. Zo kan je onder andere naar het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke. Die heeft het drukste programma vandaag, want daar wordt toch wel de tweede en laatste dag van het Feest van het Bos gevierd. Inderdaad, heel wat leuke activiteiten kan je deze namiddag gaan doen en die zijn helemaal gratis. Om 1 uur start onder andere de wandeling Gezwam over paddenstoelen en om 3:30 kan je deelnemen aan een kruidenwandeling met een herder. Van 2 tot 5 uur zijn er in het Puinbroek doorlopend kinderactiviteiten met Grim en ook wel Voelbox, een escape room op kindermaat en ook een knutselworkshop met klei. Dus iedereen welkom in het provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke. De toegang is gratis. Maar ook in het Leen in het Oost-Vlaamse Eeklo is er vandaag heel wat te beleven. Wie daar vandaag wandelt, kan in het Bosinformatiecentrum eerst een bosbingo ophalen, dan wandelen en daarna het spelletje Bosmemory gaan spelen. En vandaag kan je in het Leen ook de doewandeling, het verborgen leven van bomen gaan ontdekken. Of je kan kiezen voor de Elfenpad, het Kabouterpad of enkele poëziepunten

0: dat ze daarmee het derde Marcuzenorgel in het België bezit. Jacobs brengt een muzikale reis van de Noord-Duitse barok tot de 20e en 21e eeuw met werken van onder andere Brunks, maar ook Bach en Mozart. Het concert vindt vanmiddag plaats en dat begint om 3:00. Liefhebbers kunnen terecht in het Sint-Egeriuskerk. Dat is gelegen aan de Sint-Gillieslaan in Sint-Gillies-Dendermonde. En toegangskaarten kosten daar €10. Iedereen is van harte welkom daar.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
2: Lighthouse is de nummer 1.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.be.

0: booster@telenet.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

Maar misschien heb jij wel mooie herinneringen aan deze hitsingle destijds uit 1982, luisteraars. Het werd een grote hit voor Hot Chocolate en It Started With A Kiss. Ja. En dan gaan we zometeen nog even snuisteren in onze uittips die je kan gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen. Maar eerst nog wat muziek. Sambor komt eraan, maar eerst uit de jaren 90, deze Living Joy.

0: al eerder wel bekend dat deze mannen van Sombre op Rock Werchter zullen staan volgend jaar. Zondag 4 juli staan ze op de mainstage. En vanaf 30 oktober dan kan je tickets al gaan bestellen voor die Rock Werchter. Dus reden te meer als je fan bent om uiteraard daarbij te zijn. Wij hebben nog twee leuke uittips. Eerst starten wij in Overmeren bij Berlaren, want het Boerenkrijgpark in Overmeren dat staat vandaag volledig in het teken van bosplezier. De gemeente Berlaren sluit er de week van het bos af met een gratis namiddag vol natuurbeleving. Tussen 2 en 5 uur kunnen kinderen en hun ouders deelnemen aan hun uiteenlopende activiteiten, van een reuze spinnenweb bouwen tot kaarsen maken met bijenwas. Het Boerenkrijgpark is het hele jaar door een plek om te wandelen, te spelen, te ravotten, maar vandaag komt daar nog een hele reeks activiteiten bovenop. Kinderen kunnen meehelpen aan een grote spinnenweb tussen de bomen, luisteren naar bosverhalen in een verteltent, een survival armband maken of op ontdekkingstocht gaan met de snuitige Bart. Met deze activiteit willen ze kinderen en gezinnen op een speelse manier laten genieten van de natuur. Het Boerenkrijgpark vormt daardoor een ideaal decor. Van ravotten in het groen tot creatief aan de slag gaan met bijenwas of deelnemen aan een zoektocht. Er valt dus voor iedereen iets te beleven. En ook wie graag creatief bezig is, krijgt heel wat keuze. Bezoekers kunnen onder meer geurkaarsen van bijenwas maken, kleuren en tekenen rond het thema bijen of zich laten sminken. En daarnaast zijn er glittertattoes in het bosthema. Wie tegelijkertijd iets wil bijleren, kan zijn sorteervaardigheden testen met de afvalknaller. Uiteraard blijft ook de natuurlijke speeltuin open waar kinderen naar hartelust kunnen klimmen, klauteren en ravotten. De namiddag vormt het slot van de jaarlijkse Week van het Bos, die kinderen en volwassenen wil stimuleren om de natuur in hun omgeving te gaan ontdekken. De activiteiten vinden dus plaats van een middag tussen 2 en 5 in het Boerenkrijgpark aan de Molenstraat in Overmeren. Alle informatie als je dat wil nalezen, www.beleefberlaren.be/week van het bos. Een aanrader dus om daar misschien wel met de kinderen vandaag naartoe te gaan. Van Overmeren naar Lebbeke, want het gemeentebestuur van Lebbeke en lokale landbouwers die slaan vandaag opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van een boerenmarkt. Bezoekers ontdekken er wat lokale producten aan lekkers te bieden heeft. Met de boerenmarkt willen de gemeente de korte keten gaan promoten. En dit jaar zullen Lebbekenaren kunnen kennismaken met het beste van de lokale landbouw en de korte keten te bieden hebben. Het gebeuren is een gezellige ontmoetingsplaats. Bezoekers maken er kennis met lokale landbouwers en producenten. En wie kiest voor lokale producten, kiest uiteraard ook voor kwaliteit, versheid en een eerlijke prijs van de producent. De boerenmarkt vindt dus vandaag plaats. Geïnteresseerden kunnen er terecht voor een ruim aanbod aan producten, waaronder imkerproducten, pompoenen en butternut, maar ook zuivelproducten, desserten, appelsperen, aardappelen, verse appelsap, kleurrijke snijbloemen, bieren, vlees en ook wel koffie. Iedereen is welkom nog doorlopen tot 4 uur komende namiddag en dat in de terraszaal van het cultureel centrum De Biekorf. Dat is gelegen aan de Stationstraat in Lebbeke. En de toegang tot deze boerenmarkt is daar volledig gratis.
1: Uit op zondag. De regio-uittips voor Oost-Vlaanderen hoor je hier op Club FM.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

wij trokken met jullie na de zomer van 1986. En misschien wel mooie herinneringen kunnen ophalen. Want toen was dit een ferme hit in onze hitlijsten. Gebracht door de Italiaanse muziekgroep Mafia Bazaar. En we draaien nog een keertje Ticento bij Club FM. Zometeen heb ik nog de twee laatste uittips voor jullie. Twee leuke beurzen waar je vandaag nog naartoe kan. Maar eerst nog Tempo City. Hier zijn ze met Self-Aware.

Self-Aware, Tempo City draaiden we bij Club FM. En dan naar onze twee laatste uittips. Het zijn twee beurzen waar je vandaag nog naartoe kan. Allereerst, wie trouwplannen heeft of een feest organiseert, kan vandaag inspiratie opdoen tijdens een grote trouw- en feestbeurs. En die gaat door in het Bohuis in Sint-Niklaas. Meer dan 40 lokale en gespecialiseerde leveranciers uit de trouw- en evenementensector verzamelen vandaag nog doorlopend tot 5 uur vanmiddag onder één dak. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende leveranciers en ideeën opdoen voor hun grote dag. Er zijn ook demonstraties gepland. Zo wordt een mini-ceremonie opgevoerd waarbij de ringen op een romantische manier door een kindje in een authentieke, antieke bolderkar worden binnengebracht. En ook voor wie inspiratie zoekt voor een openingsdans zijn er tips en demonstraties. De beurs die richt zich niet alleen op trouwfeesten, ook voor geboortes, jubilea, maar ook communies, verjaardagen en andere feestelijke gelegenheden zijn er standhouders aanwezig. Daarnaast kunnen bezoekers er terecht voor inspiratie rond een huwelijksreis. Men kan zelfs meteen een droomreis naar een vakantiebestemming gaan boeken. In ieder geval de beurs, daarvoor kan je vandaag nog terecht tot 5 uur in het Bohuis in Sint-Niklaas. En de toegang is helemaal gratis. Bezoekers moeten zich vooraf wel via een QR-code of bij aankomst aan het onthaal gaan registreren. Alle info www.beurswijtrouwenfeesten.be. Dus www.beurswijtrouwenfeesten.be. En dat dus in het Bohuis in Sint-Niklaas. En verder kan je nog naar Gent, want daar heeft nog voor de laatste dag de bouw- en renovatiebeurs Beeld plaats. En die heeft uiteraard plaats in de Flanders Expo in Gent. Dat is een beurs natuurlijk met meer dan 350 exposanten. En zo willen ze, of wouden ze de beurs toch wel, plannen en meer openstellen voor meer mensen natuurlijk met heel wat leuke activiteiten die daar vandaag nog plaats hebben. Je bent vandaag nog welkom en dat tot 6:30 komende avond in de Flanders Expo in Gent. Alle informatie www.beeld.living, dus www.beeld.living en dat dus in Gent, waar je vandaag dus voor de laatste dag terecht komt aangaande de bouwbeursbeeld. En zo zijn we aan het einde gekomen van Club FM, zijn uit op zondag. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er iets kunnen uithalen waar je vandaag naartoe wil natuurlijk. Hè. Zometeen veel plezier tussen 12 en 2 met onze collega's hier. Ik laat je nog alvast met Billy Joel en The River of Dreams.

Een hele goede middag. Welkom bij de Middagclub op Club FM. We zijn vertrokken voor 2 uur heerlijk muziek van de grootste classics tot de hits van vandaag. En de toon is meteen gezet door deze Two Brothers on the Fourth Floor, een van de bekendste Eurodance groepen uit de jaren 90. Gezellig dat je erbij bent. We gaan door tot 2 uur vanmiddag. On the club.

Bob Sinclair kon niet wachten. I Can't Wait. En Sigma, die wil vooral naar huis. Maar daar beginnen we nog niet aan. Want we hebben nog heel wat goede muziek voor jullie klaarstaan. Hier is Sigma met Coming Home.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Lionel Richie is ervan overtuigd dat de liefde alles overwint. Maar bij onze volgende gast denken ze vooral aan één ding. En dat is helemaal uit de bol gaan. Van Love Will Conquer All naar Freak Out van Tu Fabiola op Club FM.

In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg en wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AfD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AfD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de kelder. Join the club.

Het is een nummer dat je niet wilt horen, denk ik, in het vliegtuig. Als je parachutesprong gaat doen, dat de instructeur dan doodleuk zegt. Ja, die parachute, die laat ik thuis vandaag. Nee, dat gaan we niet doen. Muziek komt eraan, zometeen van Mia Mai. We keren terug naar 1996 voor deze Baby Boy.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: Hallo, ik ben Angie.
6: En ik ben Linda van Milking.
5: Op Club FM.

soms moet je het niet ver gaan zoeken voor een bandnaam te vinden. Hè. Simply Red, de naam verwijst naar het opvallende rode haar van Mike Hucknall. En bovendien was Red al een bijnaam van de zanger. Dus zo simpel gaat het. The Right Thing kreeg je hier bij Club FM. Wij gaan u aanschuiven met Niall Horan en zijn dinner party. Pick

0: Met deze stevige track starten we het tweede deel van deze middagclub Prodigy. En No Good Start to Dance. Muziek komt eraan van Linda Ronstadt en Aaron Phil met Don't Know Much.
1: Jury tot 10.

Er valt wel wat te vertellen over deze man. Teddy was bijnaam uit zijn jeugd en Swim staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Daarmee verwijst hij naar de verschillende kanten van zijn persoonlijkheid. En voordat hij wereldberoemd werd, plaatste Teddy Swims covers van onder meer Michael Jackson, Shania Twain en andere grote

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren.

0: ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
3: Club FM.
4: You don't know.

Barbara Streisand en Barry Gibb van de Bee Gees voelden zich daarnet nog schuldig met Guilty. Maar wij hebben helemaal geen schuldgevoel als we nu de volumeknop wat verder opendraaien. Hier is Too Unlimited met Twilight Zone op Club FM.

0: bij.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
2: Join the club.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Als hij in een relatie zit, zoekt hij steeds naar de nooduitgang. Wel, meneer Meteor, ik moet eerlijk toegeven, als ik samen was met Celine van Oitzel, dan had ik alle deuren dichtgemetseld. Jawel. I had a dream last night.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Wij kennen ze uiteraard van Nothing Compares to You, maar ze maakte ook nog andere muziek. Deze Sinéad O'Connor, je kreeg ze nog een keertje met Mandinka hier bij Club FM. Tijd voor nieuw werk van Camille en OMG.

0: met deze van UB40 en If It Happens Again ga ik een einde breien aan deze aflevering van de Middagclub. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw tussen 12 en 2 op zaterdag en zondag. En ik laat jullie nog met muziek zometeen van Milk Inc. En Promise. Tot volgende week. Ciao.
1: Goedemiddag.

0: Zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.com.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.

0: Acht Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn weer vrij. Ze moesten normaal naar een gesloten jeugdinstelling, maar geen plaats. Dat meldt het parket van Brussel. In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Tesselt, in Vlaams-Brabant, is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte lichtgewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vice-premier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op social media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten en hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher zelf pleit voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er is veel kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op Houthi-rebellen in Jemen. De weersverwachting dan. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden dan.
1: Join the club.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider is dat in bedrijfssoftware, die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. Thuispunt Gent heeft 35 dossiers opgesteld over huurders die niet aan de taalvereisten voldoen. Bij controles bleek 1 op de 7 huurders niet in orde. Het gaat om mensen die weigeren verder Nederlands te leren, kwaad opzet tonen of niet reageren. Zij kunnen een boete krijgen van Vlaanderen. De twee rustigste treinstations van Vlaanderen liggen allebei in onze provincie. In Aalst, Kerbroek en Vijfhuizen in Erpenmeren stappen dagelijks maar 10 en 15 reizigers op. Het gaat vooral om scholieren die naar Aalst sporen. De provincie Oost-Vlaanderen en Nazareth de Pinte die starten een proefproject rond het lokale kapellenerfgoed. Ze brengen de kapellen in kaart en werken een aanpak uit voor beheer, onderhoud en restauratie. Het project duurt 2 jaar en kan later als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

met de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283.

0: weer afwisselend zon en wolken met nog kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we met mooie opklaringen, overwegend droog en wat warmer, 17 graden. Dinsdag wisselvallig, maar met 20 graden een zachte herfstdag.
1: Join the club.

0: Gazela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Goedemiddag.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Light.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: In Brussel is de grote klimaatmars aan de gang. Duizenden actievoerders eisen dat de regering dringend meer geld en aandacht vrijmaakt voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Om te vermijden dat amokmakers de mars kapot maken, zoals afgelopen vrijdag gebeurde tijdens de vakbondsbetoging, hebben de politie en de organisatie strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Voorlopig blijft het rustig. In het Vlaams-Brabantse Testelt, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, is afgelopen nacht een 23-jarige man omgekomen bij een zwaar auto-ongeval, schrijft het Laatste Nieuws. Volgens een ooggetuige is de klap het gevolg van een illegale straatrace. De bestuurder verloor de controle over het stuur, ramde 4 geparkeerde auto's en overleefde de crash niet. Een 25-jarige passagier raakte als bij wonder licht gewond. Parket is een onderzoek gestart. Voormalig radiomaker Saint Pichel wordt ernstig bedreigd naar aanleiding van de VRT-documentaire-reeks Het Bestaat, dat meldt zijn advocaat. Omwille van zijn veiligheid is er nu beslist dat Pichel onherkenbaar met een vervormde stem in beeld zal worden gebracht. De spraakmakende documentaire-reeks gaat over seksueel kindermisbruik. De commotie ontstond omdat in de nog uit te zenden derde aflevering ook de daders zelf aan het woord komen, onder wie Pichel. Heel wat mensen vinden dat daders geen spreekbuis moeten krijgen. Het weer afwisselend zon en wolken met nog kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we met mooie opklaringen, overwegend droog en wat warmer 17 graden. Dinsdag wisselvallig, maar met 20 graden een zachte herfstdag.
1: Join the club.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan Kebabbels.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Afwisselend zon en wolken met nog steeds kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we de nieuwe week in mooie opklaringen. Blijft dan overwegend droog. Het kwik klimt naar zo'n 17 graden. Dinsdag belooft wisselvallig te worden, maar met 20 graden wel zachter. Join the club.

0: Stazela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Join the club, prettig weekend.
8: The music is just

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher is Weltmeister.
1: Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.